den bank zat en dan dans ik den cha-cha-cha. Ik zing de leekjes van de Namur, van Charles Aznavour. Oui, c'est l'amour en op ne klaskops toe genoeg. Ik ben charmant, plezant, vertel nu het geen zin verder aan. En al de maskers, die zijn kegels op van mij.

dag vader en dag moeder, ik kon trouwen. Ik kon vergoten daar ooit zijn blauw. Maar hoe felicitaties die mij daven, er meende toch geen vloot van allebei. Gedeel mijn jeugd naar mij niet omgekeken, zelfs ik van school.

Dag vol, dag moe, dag onneke erover zwagen. Maar ik heb mijn les geleerd, neem dat maar aan. Ik weet zeker dat ik goed kinderen zal krijgen. Dat er geen ene ver een gesloten deur zal staan. Want alle mening over Thomas en over kinderen

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

socialistische vakbond ACOD houdt een stakingsdag vandaag. Op het spoor begon die gisteravond al. 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever, maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer, maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat. Dan zou de overheid elke maand maar 1/12e kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden bijna

0: is een raket vanuit Jemen neergehaald. De Houthi-rebellen uit Jemen eisten de aanvallen op. In het voetbal heeft KV Mechelen voor het eerst kunnen winnen. Het versloeg thuis Sint-Truiden met 4-3. Antwerp ging zwaar onderuit bij Westerlo met 5-1. In de stand is AA Gent alleen leider. Onderin delen KV Kortrijk en Cercle Brugge de laatste plaats. We krijgen een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Morgen 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek. Welkom

Als je hier niet vrolijk van wordt, dan weet ik het niet meer. Dat was Pharrell en zijn grote hit Happy van een aantal jaren geleden. Blijf in het verleden, maar iets recenter. Ja, recenter. Dat is al een jaar of wat geleden, dus maar een lekker nummer. Clean Bandit en Jazz Clean, Rather Be. Ik ben zo graag bij jou dit uur van de platenkast.

0: Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Welkom in de platenkast. Tot een nog toegevuld. Met de vrienden van Amstel.

Ik nam je even mee naar halverwege de jaren 80. En naar het strand. Chris Rea. Dit heette On the Beach. Dan nu weer een jongeman die in de Nullies behoorlijk succesvol werd. Ed Sheeran. En dit heet Happier.

meneer Sterkerstans, die vervloekt me nu. Hij zegt, nou zit dat nummer de hele week in mijn hoofd. Ah, ik kan me slechtere nummers bedenken. En, weet, een collega van vroeger, die was daar helemaal gek mee.

Nee, word je toch vrolijk van? Ik wel althans. Ik hoop jullie ook, want dat is wel de bedoeling. Dit heet happiness, maar ja, dat kon natuurlijk niet missen. En een plek waar je ook altijd wel vrolijk bent. Meestal als het goed weer is, is aan de kust. En daar sluit Bluff mooi op aan.

0: Oh my goodness, wat is dit fout. Maar het is wel een grappig liedje. Jimmy Soul en If You Want To Be Happy. En hij zegt, dan moet je met een lelijke vrouw trouwen. Ja, er zit natuurlijk wat in. Die mooie zou wel eens weg kunnen lopen. Maar als je echt van je houdt, come on. Toch, ik maakte net een foutje. En toen hoorde je ineens wat gefluiten tussendoor. Ik dacht, weet je wat? Ik neem hem toch maar even mee. Je had ooit een nummer dat heet Don't Worry Be Happy van Bobby McFerrin. Maar Alfred Lagarde dacht, dat kan ik ook. En die bedacht Johnny Camaro. Don't Worry Be Happy.
1: Hey, hallo luisteraars. Hier is Johnny Camaro weer.

liedje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar. Daar komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je gelijk.

0: De socialistische vakbond ACOD houdt een stakingsdag vandaag. Op het spoor begon die gisteravond al. 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever, maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer, maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat. Dan zou de overheid elke maand maar 1/12e kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden beide landen mekaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland dat bestand al meteen geschonden.
1: We вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом цього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари.
0: Door die aanvallen op onder meer een warmtekrachtcentrale rond Kharkiv zitten veel mensen zonder stroom. Opnieuw zijn Saoedische luchthavens getroffen door luchtaanvallen. In Riyadh was er 1 dood en 11 gewonden. Ook in Dammam, in het oosten, was er een aanval. Daar is er vooral schade. En in het zuiden van Saoedi-Arabië

0: Feesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een live band en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
2: My eyes have seen the glory.
1: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaard de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen

roll in deze Earth, Wind & Fire. Lance Groove. Gelukkig had mijn charmante assistente hem lekker opgepoetst. En by the way, zondag hebben we haar verjaardag gevierd. Ah, dat was gezellig.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
0: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
1: Erik de Valk.

gingen nog eens kijken in het verleden tijdens onze ochtendshow op deze maandag 12 oktober, vrienden. Met straks nog een moment van een artiest of een artieste. Ja, wat gaat het worden deze week? Het was een beetje een deliberatie van wie gaan we nog eens een moment geven of die nog geen moment heeft gehad. Dat was zowat de keuze. Straks het resultaat. Maar eerst aha. En Taylor Swift die er nog aankomt.

was from Soul Sister in de ochtendshow. She's gone. Nee hoor, lekker dicht bij mij. Nooit ver. Je weet ook over wie dat ik spreek. Over de schaduw van jezelf. Hier is de nieuwe Linnen de Douw.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Of deze Sheila en de Devotion. Love me baby. En aan wie gaan we het moment geven? Wel, de ganse week doen we dat aan Larissa. En dat een beetje naar aanleiding van haar full album dat ze heeft uitgebracht. En beginnen doen we met Doe Niet Zo.
1: Jij trok mij aan.

0: De socialistische vakbond ACOD houdt een stakingsdag vandaag. Op het spoor begon die gisteravond al. 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever, maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer, maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat. Dan zou de overheid elke maand maar 1/12e kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden beide landen mekaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland dat bestand al meteen geschonden.
1: We welkomen deze overeenkomst. Na jaar, protegen ze vandaag in de hemel Russische shahedi, zaraz ter shahedi in de hemel. En waren udare.
0: Door die aanvallen op onder meer een warmtekrachtcentrale rond Kharkiv zitten veel mensen zonder stroom. Opnieuw zijn Saoedische luchthavens getroffen door luchtaanvallen. In Riyad was er 1 dode en 11 gewonden. Ook in Dammam, in het oosten, was er een aanval. Daar is er vooral schade. En in het zuiden van Saoedi-Arabië is een raket vanuit Jemen neergehaald. De Houthi-rebellen uit Jemen eisen de aanvallen op. In het voetbal heeft KV Mechelen voor het eerst kunnen winnen. Het versloeg thuis Sint-Truiden met 4-3. Antwerp ging zwaar onderuit bij Westerlo met 5-1. In de stand is AA Gent alleen leider. Onderin delen KV Kortrijk en Cercle Brugge de laatste plaats. We krijgen een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Morgen 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.

0: Lisa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Burn bij Memory in de ochtend, vrienden. Gisteren een heel uitgebreide babbel gehad rond het leukste feest, het Slagerfeest in Londerzeel in november, ja. En daar komen heel wat artiesten naartoe. En een van de top of the bills, wel, hij komt er straks aan. Dan hebben we het over Christophe.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

heel goed plaat heeft. Ja, dat hebben we heel graag. In de ochtendshow. We zijn ook een feel good show. En dat proberen we dan weer eens naar jullie toe te brengen. Dat jullie goed uit het bed komen. Goed gezind. En een nieuwe dag kunnen beginnen. En dat met leuke muziek zoals dat u dat gewend bent bij Radio Memory. Straks nog eens lekker knuffelen.

Pasadena's. Nou, de twee hitjes. Onder meer deze tribute. In de ochtendshow. Hier bij Radio Memory natuurlijk. Even een knuffelmomentje. Iets dat sommige mensen ook eens moeten leren. Everybody's got to learn sometimes. Ginger.

0: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info apenstaartje schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

allemaal oké. Okay. Wat zelfspot en wat zelfkennis, denken ze dan van zichzelf. Maar tegenwoordig moet je altijd goed kijken wat voor woorden je gebruikt en hoe dat je het verwoordt. Want sommige dingen komen dan verkeerd binnen, et cetera, en loopt het helemaal in het honden. Dat is ook niet present. De Bengals en Walk Like an Egyptian. Goedemorgen.

0: Bijna 15.000 mensen met een Belgische ziekteuitkering wonen in het buitenland. Dat is bijna 2,5% van alle chronisch zieken. Ze hebben niet allemaal de Belgische nationaliteit en kunnen hun uitkering alleen behouden als ze in de Europese Unie wonen of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft. N-VA heeft de cijfers opgevraagd. Volgens Kamerlid Axel Ronsen zorgt de huidige aanpak ervoor dat die mensen minder vaak op controle moeten bij de adviserend geneesheer, die oordeelt of ze nog arbeidsongeschikt zijn. Bevoegd minister Van den Broeke erkent dat de opvolging tekortschiet. Ons koningspaar is aangekomen in Kazachstan voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Tokayev heeft hen persoonlijk verwelkomd op de luchthaven in de hoofdstad Astana. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen ons land en Kazachstan, onder meer op het vlak van economie, gezondheidszorg en technologie. Vandaag is er onder meer een welkomstceremonie in het presidentiële paleis en een staatsdiner. De Verenigde Staten dreigen de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne op te schorten als het land Russische olieraffinaderijen blijft bestoken. Dat schrijft de Financial Times op gezag van verschillende Europese functionarissen. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren onverwacht bekend dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De Oekraïense president Zelensky zei echter dat hij niet op de hoogte was van die afspraak. Enkele uren later volgden nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense energieinfrastructuur, onder meer in de stad Kharkiv. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die veroorzaakten een grote overstroming in het centrum van het land. Tientallen huizen en enkele bruggen zijn meegesleurd. Nepal werd enkele maanden geleden ook al getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Er vielen toen meer dan 1400 doden. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen starten we met wat lichte regen, later klaart het op. Het wordt dan ook zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 22 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist, ik kom hier ook omdat...

zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland. Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen

0: kind. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Ugh.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

we begonnen vast met Bella Perez met The Way to Your Heart. Trouwens, het oude nummer van Soul Sister. En uit de Best Of natuurlijk. We gaan zo'n beetje in de jaren 80 vertoeven met deze van de Fine Young Cannibals. En ze worden zo'n beetje zot van hem. Ja, wat dacht je? She drives me crazy.

0: Bobbejaars.
1: Dit is de ochtendkroeg.
2: De ochtendkroeg.
3: Wat? Maar dat is vriend, vrouwse. God, God zij dank. Voor zo'n lange dag.

begin zo'n beetje wachten op de love, op de liefde. Doet me altijd zo denken, nou, we wachten op Godot, was een betreurde Avicii. Maar ja, we gaan verder met die grote hits. Wat dacht je nog van Niels de Stadsbadder? En die is nog steeds onderweg.

Het was zo een van die talrijke boysbands uit de jaren 90, deze Five. En ze waren ook met vijf, ja. Oorspronkelijk toch. En when the lights go out, kan er van alles gebeuren. En je wilt het soms niet weten. Maar nu tijd voor een beetje eigenwerk. Hier is de jonge Yellow. En die heeft het over een koppig hart.

Het was even terug naar de jaren 60 met die van Solomon King en She Wears My Ring. En dan was hij getrouwd en was al het geluk aanwezig of niet meer aanwezig. Maar nu tijd voor die Arctic Monkeys en Do I Wanna Know. Ik zou die weten. Misschien wel, misschien niet, ja. Sommige mensen weten graag alles, ja.

om beperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Inderdaad, I Still Got the Blues for You. Het was er nog eentje van Gary Moore uit de 89. En trouwens een prachtige nummer. En het blijft ook prachtig. En ken je nog deze? Ik heb het over die van Bauer. En we gaan een beetje gek gaan doen op dit nummer. Hier is de Harlem Shake.

Ze heeft in de regen gedanst. Wie heeft er nog niet in de regen gedanst? En ook Jasmin, je ziet wel. Maar we gaan er een beetje romantiek aan toevoegen. Wat dacht je van deze Elton John? Het is ook een beetje filmmuziek. Can You Feel the Love Tonight? Dat was allemaal uit die grote film Lion King.

Daar later deze maand voor Jonas Blue en Malief te draaien met die Edge of Desire. Het is maar een verlangen, maar dit is ook een verlangen. Dit is Bart Radex met Falling in Love.

0: Ziezo, dit was weer de ochtendkroeg voor deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik natuurlijk weer op je favoriete radio met de nieuwe editie. En dan zijn we alweer dinsdag geworden.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Alice Cooper. Are you gonna see me now? Zal je morgen wel zien. Tot morgen.
4: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily.

0: Bijna 15.000 mensen met een Belgische ziekteuitkering wonen in het buitenland. Dat is bijna 2,5% van alle chronisch zieken. Ze hebben niet allemaal de Belgische nationaliteit en kunnen hun uitkering alleen behouden als ze in de Europese Unie wonen of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft. N-VA heeft de cijfers opgevraagd. Volgens Kamerlid Axel Ronsen zorgt de huidige aanpak ervoor dat die mensen minder vaak op controle moeten bij de adviserend geneesheer, die oordeelt of ze nog arbeidsongeschikt zijn. Bevoegd minister Van den Broeke erkent dat de opvolging tekortschiet. Ons koningspaar is aangekomen in Kazachstan voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Tokayev heeft hen persoonlijk verwelkomd op de luchthaven in de hoofdstad Astana. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen ons land en Kazachstan, onder meer op het vlak van economie, gezondheidszorg en technologie. Vandaag is er onder meer een welkomstceremonie in het presidentiële paleis en een staatsdiner. De Verenigde Staten dreigen de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne op te schorten als het land Russische olieraffinaderijen blijft bestoken. Dat schrijft de Financial Times op gezag van verschillende Europese functionarissen. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren onverwacht bekend dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De Oekraïense president Zelensky zei echter dat hij niet op de hoogte was van die afspraak. Enkele uren later volgden nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense energieinfrastructuur, onder meer in de stad Kharkiv. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die veroorzaakten een grote overstroming in het centrum van het land. Tientallen huizen en enkele bruggen zijn meegesleurd. Nepal werd enkele maanden geleden ook al getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Er vielen toen meer dan 1400 doden. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen starten we met wat lichte regen, later klaart het op. Het wordt dan ook zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 2.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: Slager, zon in je hart.
1: Sam Goris,
2: Marijke,
1: Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.

0: eens even een laai in de busje, hoor. Zo, lekker met zo'n surfplankje. Lekker toch? Het is geen feest als je niet op zo'n lekker surfplankje bent geweest.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Wees welkom, lieve Leute van Hoyte.

Niet de grootste versieren van het westelijk halfrond. Tuurlijk, ja. Oh, je kijkt in de spiegel. Je bedoelt jezelf. Leuk, joh. Leuk. Valentino. Uit de jaren toen er nog van dit soort polderpopmuziek ten gehore werd gebracht. En was geheid natuurlijk in de hitparade komt te staan. En terecht. Het was Champagne met Valentino uit gouden vervlogen jaren. En nog meer van dat. Tuurlijk, dit uur. Wees welkom, vrienden. Terug naar de voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

0: zelf. De zon die schijnt regelmatig. Ja, en met hoog tempo uit je radio.
1: Toch? Ja, lekker
0: warm dit. Chris Montez hoorde je in Aino Digas. Het was 1973. Zo, fijn dat je weer onderdeel bent van de show. De Middle of the Road Show met zometeen een fijne voor achter aan de nek.

0: discotheken die bestonden net een jaar of zes in Nederland. Ja, schrikbarend toch? Ja. 1976 was het, Lovey Like Lover. Tina Charles, die we ook kennen van I Love To Love. Leuk, hè? En zo heette dat album wat dit vanaf komstig is. En ook een single uitgebracht. En een klein beetje op muziek afzetten. Tina Charles, dankjewel. Weer een onderdeel. Vrienden, oh, oh, oh.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Nou, ik kom er graag. Het liefste natuurlijk in Spanje aan de strand. Maar dat Nederlandse kustmensen, oh heerlijk.
2: Dit is de middel van de show.

De twee films op één plaats. Philip Bailey, Earth, Wind and Fire. Oh, juist. Dat kom ik al eerder tegen de duur. Maar gelukkig in duet met Phil Collins. An easy lover. Welkom bij de Middle of the Road Show. Met platen alleen maar uit een rijk en grijs verleden. Jazeker, van heel lang geleden.

Een dag niet geleefd. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Maar natuurlijk ook een dag geen muziek is een dag niet geleefd. Lijkt me toch? Ja, logisch. Je hoort de muziek van de Beach Boys. I Can Hear Music uit 1969. En dit is Elvis Costello.

die vakantie, die pakken ze ons lekker niet af. Zo, punt gemaakt, de knecht. Summer Holiday. Uit Driebergen, daar kwamen ze vandaan. De Blue Diamonds, terug op Den Radio in de Middelste Roadshow. En dit is

We doen het samen. En niet alleen. We waren de jongens van Bos heel lang geleden. En ze waren trouwens ook bijzonder populair met onze oosterburen. Ja, die maakten teksten. Wat een dag, hè, vandaag. Nou. Leuk dat je erbij bent. Vele leuke programma's op dit station vandaag. En wat dacht je van de Bengal?

eens zo'n muzikaal hoogstandje. Met het zo populair. Oh ja, gehalte. Later, vele jaren later, werd de plaat nog eens een keer opnieuw uitgebracht. Dankzij Belle Époque. Maar dit was heel origineel. Het was 1966, hè? Los Bravos. En tevens een van de laatste in de Middle of the Road Show voor vandaag. Better Middle Eyes. Oh, ho, ho. Als ik in die poppetjes kijk. Maak er nog een leuke voorzetting van. En graag tot morgen.

0: Bijna 15.000 mensen met een Belgische ziekteuitkering wonen in het buitenland. Dat is bijna 2,5% van alle chronisch zieken. Ze hebben niet allemaal de Belgische nationaliteit en kunnen hun uitkering alleen behouden als ze in de Europese Unie wonen of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft. N-VA heeft de cijfers opgevraagd. Volgens Kamerlid Axel Ronse zorgt de huidige aanpak ervoor dat die mensen minder vaak op controle moeten bij de adviserend geneesheer, die oordeelt of ze nog arbeidsongeschikt zijn. Bevoegd minister Van den Broeke erkent dat de opvolging tekortschiet. Ons koningspaar is aangekomen in Kazachstan voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Tokayev heeft hen persoonlijk verwelkomd op de luchthaven in de hoofdstad Astana. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen ons land en Kazachstan, onder meer op het vlak van economie, gezondheidszorg en technologie. Vandaag is er onder meer een welkomstceremonie in het presidentiële paleis en een staatsdiner. De Verenigde Staten dreigen de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne op te schorten als het land Russische olieraffinaderijen blijft bestoken. Dat schrijft de Financial Times op gezag van verschillende Europese functionarissen. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren onverwacht bekend dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De Oekraïense president Zelensky zei echter dat hij niet op de hoogte was van die afspraak. Enkele uren later volgden nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense energieinfrastructuur, onder meer in de stad Kharkiv. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die veroorzaakten een grote overstroming in het centrum van het land. Tientallen huizen en enkele bruggen zijn meegesleurd. Nepal werd enkele maanden geleden ook al getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Er vielen toen meer dan 1400 doden. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen starten we met wat lichte regen, later klaart het op. Het wordt dan ook zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 22 graden.
1: Magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
2: My eyes have seen the glory.
1: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476-88-56-54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
3: Flossfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 20:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener.

Herbert Vergage draaide met You Te Amo. En daarvoor hadden we de nieuwe hitschijf voor deze week. De nieuwe Yves Sayers, samen met Frank en Skrewitz van de Daken. Maandag 12 oktober, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Met nu een Italiaanse plaat van Umberto Tozzi. En we draaien Ti Amo.

Een van de grootste successen was deze van Madonna, Gambler, hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Elke werkdag zitten we hier tussen 11 en 1 hier bij Radio Memory vanuit Spijottenheim Galmaarden. We gaan nog eentje draaien, net voor reclame, eentje van onze Michael Jackson.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slagerzon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory. Goedemorgen. Je sais.

Deze meneer ken je nog wel van Vous permettez, monsieur. We draaiden een Franstalige plaat van Adamo hier bij ons op de radio. We blijven nog eens op de romantische toeren, heel diep terug in de tijd ook, met een nummer van Anne Christie. En we draaien Gelukkig zijn.

ook een accordeonplaat mocht erbij wezen vandaag op deze maandag 12 oktober. Origineel komt ze van Rocco Granata. We draaien de accordeonhits met Marina. En dat is een Duitsstalige plaat die we meegebracht hebben. Hè? Freddy Breik op de radio.

In de tijd een grote hit voor Nazareth Love Hearts. We hebben vandaag de versie meegebracht door Dream Lovers en Love Hearts. We gaan richting reclame. Gaan we doen ook met een hele mooie plaat van Shania Twain. And You're Still the One. When I first saw you.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Android. Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.

love song. Ik persoonlijk toch een van de mooie singles van de King of Rock and Roll, Elvis Presley, Kees McQuaig. En ook onze Andy van der Straat is aan het luisteren naar Radio Memory, hè? Ken je deze? Timmy Euro, I'm Hurt.

0: in de tijd een grote hit voor Jock Jersey. We hebben de verse meegebracht door Luke Jones uit Nienhoven. Als ik de klok bekijk en ook mijn playlist in de studio, gaan we richting 12 uur. Ik zeg graag tot na 12 uur, dan zullen we weer meer.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
0: Luister naar de Memory.
2: In Stekene heeft een ontslagen Roemeense tandarts tot twee keer toe de praktijk van zijn ex-werkgever geramd. De man reed met zijn wagen binnen langs de glazen inkomdeur, dwars door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Op de parking achter het gebouw keerde hij zijn auto en reed hij ook nog een praktijkruimte binnen. De schade is enorm. De bestuurder raakte licht gewond. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Er loopt een onderzoek. In Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge, is een man van 50 overleden nadat een auto rond 11:30 gisteravond tegen een boom knalde. Een jongen van 19 raakte levensgevaarlijk gewond. De chauffeur, een man van 47, liep lichte verwondingen op. Het voertuig was helemaal opengescheurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. De man had ook te veel gedronken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Per liter komt er 4 cent bij. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan 2 euro en 11 cent per liter. Nooit eerder lieten zoveel vrouwen jonger dan 35 hun baarmoeder weghalen. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. In 2024 ging het om meer dan 500 vrouwen. 2 jaar eerder waren het er maar iets meer dan 80. De belangrijkste reden is endometriose, een chronische aandoening die ontstekingen en hevige pijn veroorzaakt. Experts waarschuwen wel dat het verwijderen van de baarmoeder niet altijd helpt. Soms blijven de klachten na de operatie bestaan. De website en de app van supermarktketen Albert Heijn liggen plat door een IT-incident. De oorzaak is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van klanten gelekt zijn. Enkele systemen zijn uit voorzorg tijdelijk uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bestellingen geannuleerd. De winkels blijven wel open. We houden het droog met een mix van zon en wolken. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen is het eerst regenachtig, later klaart het op bij een graad of 20.
3: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 04 76 88 56 54 of info apenstaartje

0: beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Tony van Beveren.

was er eentje van Guus Meeuwis en Vergaans per spoor hier op deze maandag 12 oktober, iets over 12 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal, ik neem je mee tot 1 uur tot aan Rudy van Brussel met zijn programma straks. En dat is er ook eentje terug in de tijd, hè. Lou en de Hollywood Banana's, King staan, King.

Dat is ook een hele mooie single van Phil Collins, een Groovy Kind of Love op de radio. En deze is ook even mooi, hè? Lionel Richie, Say You, Say Me. En draaien we nog net voor reclame.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

was er eentje van Alvaro Soler. Wij brengen het zonnetje in de huiskamer, want buiten hier in Vlaanderen is het niet zo al te warm. Hè? Temperaturen tot 17, 18 graden vandaag hier bij ons. Dat is er eentje terug in de tijd, hè? Uit de jaren 70. We draaien Kees. I was made for loving you. You was made for loving me.

was er eentje van Wickfield, Saturday Night. We gaan stilles aan richting reclame. We gaan dat doen met een klassieker uit het jaar 1977. Toen waren we 8 jaar jong. We gaan eruit voor de reclame met de nummer van Billy Paul.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

was er eentje van een dame die er ook spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We draaien de Dolly Parton en Jolene. We gaan nog een meneer draaien uit Nienhoven, namelijk Luke Jones. Met een hele mooie single hier op de radio. Gaan we nog draaien in ons programma Aan tafel met Tony van Beveren.

was nog eentje van Roep de Nijs. Het werd zomer. Met deze plaats zullen we de vrouw van Rieke van Overboelaren, Nancy, daar wel tevreden maken met Het werd zomer. Was het voor vandaag op deze maandag 12 oktober tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is Rudy van Brussel met zijn programma ook nog veel met de komende collega's. Maak er nog een fijne maandag namiddag van. Ben er graag morgen weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. En we gaan eruit voor vandaag met deze van Ellen Foley. Hè? We belong to the night. Tot morgen.

0: In Stekene heeft een ontslagen Roemeense tandarts tot 2 keer toe de praktijk van zijn ex-werkgever geramd. De man reed met zijn wagen binnen langs de glazen inkomdeur, dwars door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Op de parking achter het gebouw keerde hij zijn auto en reed hij ook nog een praktijkruimte binnen. De schade is enorm. De bestuurder raakte licht gewond. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Er loopt een onderzoek. In Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge, is een man van 50 overleden nadat een auto rond 11:30 gisteravond tegen een boom knalde. Een jongen van 19 raakte levensgevaarlijk gewond. De chauffeur, een man van 47, liep lichte verwondingen op. Het voertuig was helemaal opengescheurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. De man had ook te veel gedronken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Per liter komt er 4 cent bij. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan 2,11 euro per liter. Nooit eerder lieten zoveel vrouwen jonger dan 35 hun baarmoeder weghalen. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. In 2024 ging het om meer dan 500 vrouwen. 2 jaar eerder waren het er maar iets meer dan 80. De belangrijkste reden is endometriose, een chronische aandoening die ontstekingen en hevige pijn veroorzaakt. Experts waarschuwen wel dat het verwijderen van de baarmoeder niet altijd helpt. Soms blijven de klachten na de operatie bestaan. De website en de app van supermarktketen Albert Heijn liggen plat door een IT-incident. De oorzaak is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van klanten gelekt zijn. Enkele systemen zijn uit voorzorg tijdelijk uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bestellingen geannuleerd. De winkels blijven wel open. We houden het droog met een mix van zon en wolken. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen is het eerst regenachtig, later klaart het op bij een graad of 20.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting.

0: Moordenaar de Meester.
1: Vlosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nodi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. Twee dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.com.

wil te zeggen dat we klaar zijn voor de hitmix tot en met 3 uur. We hoorden net Jason Derulo met Riding Solo. En dat is bij mij wel het geval. Maar we gaan een beetje dansen samen met Wim Soeter. Goedemiddag.

Dat is wat wij heel goed hier kunnen doen bij Radio Memory. Heel de dag dansen op de muziek op jouw radio. Dit was Wim Soutar. Ons volgende is eentje van Jason Blue featuring William Sinch met Mama. Heeft deze moeder.

Wat vliegen de jaren toch snel voorbij, want als ik dit juist heb, komt dit nummer uit 2013 alweer. Maar onze volgende is eentje ouder, van 1982. En hier is Grace Jones, Nipple to the Battle. Ze heeft eens ooit meegedaan aan een James Bond film uit 1985 met Roger Moore, A View to a Kill. En dat was, is pas een goede film, je weet wel, die scènes die zich afspelen voornamelijk in Parijs.

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

tijd zullen we zeker niet stoppen. Maar de platen wel van René Schuurmans. Stop de tijd. Als we dat eens zouden kunnen doen, dat zou geweldig zijn. Maar dan blijven we in de tijd hangen, uiteraard. We gaan even terug naar de jaren 80. En dat doen we meer bepaald 89 met Rod Stewart.

Dit nummer kwam uit 1981, om te corrigeren wat ik daarnet zei. Uit LP kwam die van Tonight I'm Yours. Ondertussen was dat ook zijn 11e studioalbum. You

ze hebben heel wat nummers al uitgebracht. Maar een van de beste vind ik Mad About You van deze van Hooverphonic. Looking for stars, zijn het sterren of is het bijvoorbeeld ook een artiest? Freezing cold in 89 years old.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026 op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemiddag.
3: Rudy van Brussel.

0: No Doubt was dit van Jimmy Neal. Ons volgende is een prachtig plaat uit de jaren 70. Komt ook uit de gelijknamige film Grease. De allereerste met John Travolta en Olivia Newton-John. Toen konden we nog twee keer achter elkaar de film bekijken en hoefde je de zaal helemaal niet uit.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning!

wat mij betreft was dit toch een van de toppers van de jaren 70. Zo filmen maken ze eigenlijk niet meer, maar goed, daar moeten we maar mee omgaan. John Travolta was dit met Greased Lightning. We naderen stilaan het einde van de eerste deel van de hitmix, maar geen nood, in het tweede deel gaan we nog heel wat hits aan elkaar mixen. Tot zometeen na 2 uur.

0: In Stekene heeft een ontslagen Roemeense tandarts tot 2 keer toe de praktijk van zijn ex-werkgever geramd. De man reed met zijn wagen binnen langs de glazen inkomdeur, dwars door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Op de parking achter het gebouw keerde hij zijn auto en reed hij ook nog een praktijkruimte binnen. De schade is enorm. De bestuurder raakte licht gewond. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Er loopt een onderzoek. In Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge, is een man van 50 overleden nadat een auto rond 11:30 gisteravond tegen een boom knalde. Een jongen van 19 raakte levensgevaarlijk gewond. De chauffeur, een man van 47, liep lichte verwondingen op. Het voertuig was helemaal opengescheurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. De man had ook te veel gedronken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Per liter komt er 4 cent bij. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan 2,11 euro per liter. Nooit eerder lieten zoveel vrouwen jonger dan 35 hun baarmoeder weghalen. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. In 2024 ging het om meer dan 500 vrouwen. 2 jaar eerder waren het er maar iets meer dan 80. De belangrijkste reden is endometriose, een chronische aandoening die ontstekingen en hevige pijn veroorzaakt. Experts waarschuwen wel dat het verwijderen van de baarmoeder niet altijd helpt. Soms blijven de klachten na de operatie bestaan. De website en de app van supermarktketen Albert Heijn liggen plat door een IT-incident. De oorzaak is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van klanten gelekt zijn. Enkele systemen zijn uit voorzorg tijdelijk uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bestellingen geannuleerd. De winkels blijven wel open. We houden het droog met een mix van zon en wolken. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen is het eerst regenachtig, later klaart het op bij een graad of 20.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slager in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Rudy van Brussel.

welkom in het tweede deel van de hitmix. En als je goed naar deze tekst luistert, hash hash, doe me een beetje denken aan Drus, maar dat zal het zeker niet zijn. Hoorde Catch a Goo Goo met de Too Shy. En herinnert u de volgende nummer nog, eentje van John Lennon en Yoko Ono, Nobody Told Me. Die, bam!

eigenlijk hoor je weinig op de radio, zoals John Lennon en Yoko Ono. Ons volgende nummer is eentje van Martin Garrix en Summer Days. Maar de zomer, die is voorbij. Alhoewel, we hebben 3 hittegolven gehad en nog een hele mooie nazomer. Vorige week nog, want toen was ik op verlof in de Ardennen. En dat was gewoon

zit allemaal in je hoofd. On my mind van disciplines. En ja, discipline, die moet je nu even opzij zetten. En ook de dansvloer vrijmaken. Of in je living, zou ik zeggen, een dansvloer maken. Dat kan allemaal perfect, want we duiken even 45 jaar terug in de tijd. Samen met Bohannon, met Let's Start the Dance Again. Eerlijk gezegd, ik heb dat vroeger heel goed gekund, dat scratchen en zo. Maar dat laat ik nu aan andere mensen over, die professionals zijn.

Je kan het niet ontkennen dat je op deze plaat heel goed kunt dansen van Bohannon, Let's Start the Dance Again. We gaan het een klein beetje rustiger aan doen en dat gaan we doen met de Sanseveria, de malmolen van het leven. En dat mag wel eens, een mooi nummer in het Nederlands.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland. Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
2: My eyes have seen the glory.
0: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Rudy van Brussel.

was een zeer druk jaar voor Stan van Samang met This Time. En ja, als je het nu nog allemaal kunt, moet je het zeker doen. Herinnert u deze nog? You Two, With or Without You. En dat is weer een topper uit de jaren 80. Maar je weet, ik ben zeker voor de jaren 80. En dat ga je me nooit horen ontkennen. Ook muziek van de jaren 60, 70 is geweldig. Laten we genieten van dit nummer. You Two.

was nog even genieten. Muziek van U2 met With or Without You. We gaan even terugduiken in de jaren 70 en dat doen we samen met de suite Fugs on the Run. Je weet wel, die man is ene keer niet meer mogen optreden omdat hij gewoon zijn eigen uitkleden op het podium.

Ik zou dat ook tegen jullie willen zeggen, van kom maar bij mij. Goed, we gaan verder met Gino Vanelli, met Wild Horses. En ja, wilde paarden, daar rem ik het niet voor. En ook niet op tamme paarden, want als ik op een paard ga zitten, krijg ik gewoon hoogtevrees. Dus vandaar dat ik niet graag op een paard zit. Maar het zijn wel heel, heel, heel mooie dieren. Dat moet ik wel toegeven.

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
0: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

dat moet toch heel mooi zijn als je een salsa kunt dansen samen, bijvoorbeeld met Gloria Estefan, met Mi Tierra, als ik het goed kan uitspreken. En onze volgende, een van de laatste voor de tweede uur, is Spring van de Spring. En dat ga ik ook zo meteen doen. Ik spring uit mijn programma, maar volgende week ben ik er terug.

0: verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Jongeren staken daarbij onder meer rookbommetjes af. Afgelopen vrijdag draaiden gelijkaardige protesten uit op hevige rellen. In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer werd op het zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem opsporen. Hij is opgepakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Tiene heeft het gebrand in een filiaal van supermarktketen Aldi. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er hing veel rook. Buurtbewoners kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het vuur is mogelijk ontstaan bij een van de diepvriezers. In een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een leerling van 14 zijn schooldirecteur van 53 en een lerares van 37 neergeschoten. De directeur raakte gewond aan een heup, de lerares aan een bovenbeen. Ze zijn buiten levensgevaar. De jongen is gearresteerd. Hij zou zeker 4 schoten gelost hebben met een jachtgeweer. Over zijn motief is nog niets bekend. Het is ook niet duidelijk hoe hij aan het wapen kon geraken. Het incident zou losstaan van de recente scholierenprotesten in Frankrijk. In Parijs is de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges, volledig verwoest door een brand. De markt dankte haar naam aan een nabijgelegen weeshuis en was populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland. Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaard de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

beter. En het volgende uur breng ik jullie muziek. Onder andere van Johan Verminne, Two Man Sound en Madness. Mijn stem, dat hoor je, die is niet helemaal zoals het zou moeten. Ik kan er helemaal niks aan doen. Ergens ging het fout. Net zoals bij UB40.

0: Ik had het genoegen om hem een paar keer aan het werk te zien, Paul Simon. En geloof me, toen zat hij zeker niet in zijn holotuur gestopt. The Boy in the Bubble. Hot Chocolate, dat zegt u misschien iets van de hits die ze in de jaren 70 en 80 scoorden. Zo bijvoorbeeld Girl Crazy en You'd Crazy Thing. Dit is een andere hit van hen, Cherry Baby.
1: I wish I had a heart of stone.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
2: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in de place to be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nodi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.com.

van de versies van Why Can't We Live Together uit 1982. Mike Anthony vroeg het zich toen al af. En de situatie is jammer genoeg niet beter geworden. Meer en meer onvrede, onbegrip, oorlog. Als we nu toch eens zouden proberen om elkaar een beetje beter te begrijpen. Ach ja, dat is beroepsmisvorming, vrees ik. Ik wens jullie in ieder geval mooie dagen met Johan Verminnen.

It Must Be Love van Mendes. Deze plaat is iets heel anders. Totaal onbekend bij de meeste luisteraars. Uit 1969 de groep George Cass. Uit Nederland Nightingale. Gepromoot in de tijd door

Nog eentje voor de reclame, het overneemt. Ik zwijg daarna, want Baby makes her blue jeans talk. Dr. Hook en The Medicine Show.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.

The Cure, heel kort bij ons, Close to Me. Wie kent deze nog? Toy, 1981. Ik was volop de muziekwereld aan het verkennen en mijn eerste stappen aan het zetten als DJ. En toen was er deze, Suspicion.

Voilà, ça, Queen en Freddy in een avontuur genaamd Crazy Little Thing Called Love. Daar zouden we allemaal wat meer moeten aan meedoen. Join me, hem, die vinden dat ook.

misschien nog een heel klein stukje van de Pied Piper van Crispin St. Peters. Ik sluit voor mij vandaag af met deze Into My Arms van Nick Kay van The Bad Seeds. Mijn favoriete artiest en performer. Into My Arms, een nummer wat door de tijd heen troost geboden heeft aan ontelbaar veel mensen. Ik wens jullie nog een heel fijne dag. Graag tot morgen.

0: Op verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Jongeren staken daarbij onder meer rookbommetjes af. Afgelopen vrijdag draaiden gelijkaardige protesten uit op hevige rellen. In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer werd op het zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem opsporen. Hij is opgepakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Tiene heeft het gebrand in een filiaal van supermarktketen Aldi. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er hing veel rook. Buurtbewoners kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het vuur is mogelijk ontstaan bij een van de diepvriezers. In een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een leerling van 14 zijn schooldirecteur van 53 en een lerares van 37 neergeschoten. De directeur raakte gewond aan een heup, de lerares aan een bovenbeen. Ze zijn buiten levensgevaar. De jongen is gearresteerd. Hij zou zeker 4 schoten gelost hebben met een jachtgeweer. Over zijn motief is nog niets bekend. Het is ook niet duidelijk hoe hij aan het wapen kon geraken. Het incident zou losstaan van de recente scholierenprotesten in Frankrijk. In Parijs is de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges, volledig verwoest door een brand. De markt dankte haar naam aan een nabijgelegen weeshuis en was populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

toewijding, dat is iets wat wij hier ook hebben bij Radio Memory. Als het op presenteren aankomt, maar ook alles hetgeen wat met de radio te maken heeft. Nomad en Devotion, de remixversie in een nieuwe driver's seat. Met straks CNC Music Factory, Al Corley. En er zit zonneschijn in de muziek. En zeker ook de komende dagen buiten. Hier is Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. Iedereen, goede namiddag.

0: things that make you go,
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Deze ook al van 1997 van Anouk en Nobody's Wife. Ja, ik ben natuurlijk niemands vrouw, want ik ben, voor zover ik toch nog altijd weet, een man. Ja, dat is ook nog soms twijfelachtig. Kijk maar even in die blauwe ogen van je partner als deze die heeft. Elton John heb ik met Blue Eyes. Blue Eyes.

0: Waar is toch dat zebrahondje voor? Dat blijf ik toch altijd horen in deze plaat. Dat is een typische mama-appelsap, zoals er vele bestaan. In vele liedjes, Kaoma en Lambada. Het werd wel de hit van dat jaar. Over hits gesproken, soms gebeuren er bepaalde unieke momenten hier bij ons, ook in ons eigen Belgenlandje. Namelijk gisteren en eergisteren stond er, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de NMBS, een historische trein van meer dan 300 meter in Antwerpen Centraal. Dat was natuurlijk het moment om voor heel wat treinfanaten en fotografen naar daar een bezoekje te gaan brengen. Iets wat wij dus zaterdag hebben gedaan. Het voordeel was, de organisatie was heel goed geregeld. Wat wij ook gedaan hebben, was ook goed geregeld. Namelijk met de trein van Puur tot in Antwerpen. Dus dan moet je al nergens je auto's in kwijt geraken. Dat is al heel gemakkelijk. We kwamen toe beneden op min 2 op spoor 22. En daarna moesten we helemaal naar boven onder de legendarische en historische koepel. Want daar moest natuurlijk absoluut die trein gestationeerd worden. Hè. Natuurlijk, wat wil je met dat speciale moment dat je hebt. Dus ja, wij gaan helemaal naar boven. De trein die staat op spoor 6 te wachten en iedereen kan dus langs de kant van het perron daar overal gaan binnenkijken in heel wat wagons of in locomotieven. Maar het was daar heel druk. Dus de echte fotografen, zoals ik, probeer ook zoveel mogelijk te zijn. Wij gingen dan naar het perron van spoor 5. En op spoor 5 stond geen trein. Dus dat bedoel ik dus ook dat het organisatorisch heel goed geregeld was. Daardoor kon je dus zonder enige mensen die ertussen komen, kon je de volledige trein fotograferen of stukken van de trein, zoals bepaalde locomotieven en wagons. En dat leverde voor ons als fotografen echt unieke beelden op. Ja, spijtig genoeg was dit ook het laatste keer dat het gebeurde. Dus misschien hopelijk binnen 100 jaar nog eens zeker. En nu hoog tijd voor muziek. Armand van Helden en Witch Doctor.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Vlosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in de place to be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. Twee dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476-88-5654 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Dat prachtige hoge falsetto stemmetje van Jimmy Somerville en To Love Somebody. Iemand liefhebben, ja, dat is wel een van de doelen van het leven van de mens, denk ik. En dat is bij mij zeker gelukt al de 6,5 jaar samen met mijn man Ronnie. Blijf zeker nog hangen hier bij Memory, want ik heb straks ook nog misschien voor de zonnekloppers onder jullie goed nieuws in de weerkaarten. Omstreeks 5:30 zal het ongeveer zijn. We gaan even naar 1983, maar voor het oorspronkelijke moeten we naar 1981 van Jack Lee. Maar de Britse zanger Paul Young, die maakte er zijn versie van. Het werd ook een mooie hit. Hier is Come Back and Stay. Tot straks.

0: verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Jongeren staken daarbij onder meer rookbommetjes af. Afgelopen vrijdag draaiden gelijkaardige protesten uit op hevige rellen. In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer werd op het zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem opsporen. Hij is opgepakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Tiene heeft het gebrand in een filiaal van supermarktketen Aldi. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er hing veel rook. Buurtbewoners kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het vuur is mogelijk ontstaan bij een van de diepvriezers. In een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een leerling van 14 zijn schooldirecteur van 53 en een lerares van 37 neergeschoten. De directeur raakte gewond aan een heup, de lerares aan een bovenbeen. Ze zijn buiten levensgevaar. De jongen is gearresteerd. Hij zou zeker 4 schoten gelost hebben met een jachtgeweer. Over zijn motief is nog niets bekend. Het is ook niet duidelijk hoe hij aan het wapen kon geraken. Het incident zou losstaan van de recente scholierenprotesten in Frankrijk. In Parijs is de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges, volledig verwoest door een brand. De markt dankte haar naam aan een nabijgelegen weeshuis en was populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan

0: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
0: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
0: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Ivan Plettings.

over hebben. Alan Sorrenti, Non so che dare, van 1980 hier in deze driver's seat. Straks Army of Lovers, we gaan het strand opzoeken, maar dat kan je misschien wel de komende dagen bij ons ook nog doen. Maar eerst gaan we zorgen dat de fysiek in orde is met Olivia Newton-John en Physical.

0: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Ivan Plettings.
7: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

Je de Saint-Tropez van Army of Lovers. En deze plaat dateert ook al van 1993. Ze hebben ook bijvoorbeeld Crucified uitgebracht. Dat was ook wel heel gekend natuurlijk van hen. En we hebben straks het weerbericht. Komt eraan na ABC. Maar eerst ook nog wel even deze Kim Carnes. Die Universal Song.

0: The Night You Murdered Love. ABC hier bij Radio Memory. En voor sommigen nu het moment aangebroken om te weten wat het juist allemaal wordt aangaande het weer. Vanavond en vannacht trekt een zwakke storing over het land vanaf het westen met wat lichte regen of motregen. In het oostelijke deel van het land zijn er al eerst echt nog wel mooie opklaringen. Minima schommelen tussen 8 en 15 graden. Maar in de oostkantons gaat het richting het vriespunt tussen 0 en 8 graden. Morgen verwachten we eerst overal veel bewolking met soms wat lichte regen of motregen. Maar in de loop van de namiddag trekt een koufront over het land vanaf het westen, waarna dus opklaringen gaan verschijnen. Het wordt zeer zacht voor de tijd van het jaar bij maxima tussen 15 en zelfs 22 graden, afhankelijk van de zonneschijn gedurende de dag. Woensdagochtend verwachten we hoofdzakelijk over de zuidelijke landshelft mist of lage wolken. In de loop van de dag wisselen soms brede opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog met maxima tussen 15 en 19 graden. Donderdag, na het oplossen van het eventuele ochtendgrijs, wordt het zonnig en nog steeds zeer zacht, met maxima van 17 tot nog altijd 21 graden. Dus dat is een beetje te veel voor de tijd van het jaar, maar dat weten we dus, dat het momenteel wel een heel speciaal jaar is. De zomer die blijft precies nog wat nazinderen, langer dan normaal. Je hoeft dus echt niet naar Ibiza te gaan om de zon gaan op te zoeken. Maar ik heb ze wel klaarstaan. Venga Boys, we're going to Ibiza.
1: Radio Memory.
2: Hello, boarding people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Ivan Plettings. Radio Memory.
0: Goeie avond.

Judy Pollack, Poor, Stupid en Ugly. Misschien niet de beste combinatie, kan ik alleen maar zeggen. En daarmee gaan we naar het einde van deze driver's seat. Ik heb nog Wham met Wake Me Up Before You Go Go. En dit was ook een hele speciale plaat. Ook een hit om het nog zacht uit te drukken voor Snap. En Rhythm is a Dancer. Veel plezier hier bij Memory en tot de volgende.

0: In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om ketenschoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall & Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsden nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Berks heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Berks vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
2: Slager in je hart.
1: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495 553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be en wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
4: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio.

0: maandag 12 oktober 2026, 7 minuten na 6 geworden. Welkom in de muziekdoos op onze maandelijkse aflevering van iedere maandag met ons Daniel. Goedenavond, Daniel.
1: Goedenavond, Hilde. Goedenavond, beste luisteraars.
0: Je ziet er weer sprankelend uit.
1: Ja, dankjewel. Het is de eerste werkdag. We zijn nog lichter en fris.
0: Fris en monter. Ja, zeg, en wij hebben zo nog het een en het ander te vertellen vandaag. Want wij hebben vrijkaarten om weg te geven. Daar gaan we straks iets meer over vertellen.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan gisteren met het interview hebben we geen mensen kunnen op antenne nemen. Dus vandaar dat we dat vandaag gaan doen. En ik denk, als het klopt dat je al iemand aan de lijn hebt. Klopt dat?
1: Klopt, okay, helemaal.
0: We gaan even luisteren.
2: Goedenavond, Hilde. Goedenavond, Daniel.
1: Goedenavond, Geert.
0: Goedenavond, Geert. Alles goed met jou?
2: Ja. Prima. Allora, ik ben nu al verhuisd.
0: Ja.
2: Maar ik heb nog geen internet.
0: Mm-hmm.
2: Maar

0: plezant.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja. Want hij gisteren op Radio Benny Benny geweest.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Ah,
2: en hij heeft dat liedje gezongen van Verlaat Me Nooit Eens, ja.
0: Voilà. Ah, dat is een schoontje.
1: Ja, mooi.
0: Een hele mooie. Ja. Zeg een keer, jij wou de groetjes doen, hè?
2: Ja, ik wil dat plaatje opdragen aan alle medewerkers van Radio Memory.
1: Dank
2: u. Ook aan alle luisteraars. En ook aan de mensen die nooit een plaatje krijgen. Dus ja. En ik heb gekozen voor John Denver.
0: Ja.
2: Living on a Jet Plane.
0: Ja, en waarom dat specifiek?
2: En wel, hij heeft daarmee een accident tegengekomen met zijn vliegtuig. Hij is verongelukt met een vliegtuig. Hè?
0: Klopt, ja.
2: En ik hoor dat hij ook dat liedje gaat, anders altijd komt Free Roadshow. Dat is ook een van mijn favorieten.
0: Ja.
2: Maar dat is ook een van mijn favorieten.
0: Ja, ja, hij heeft wel een paar mooie nummers. En Calypso is ook heel goed van hem. En Thank God, I'm a Country Boy. Ken je die?
2: Ja. Dat is ook heel goed. Die heb ik zelf nog gezongen in de karaoke.
0: Juist, allee vooruit. Ja.
1: Allee, tof.
0: Tof, tof. Maar ik vind het ook wel een tof nummerke.
2: Oké.
0: Okay. Maar we gaan de jetplane draaien, hè.
2: Ik hoop dat ik op het einde van de week internet heb. Dan kan ik weer naar jullie kijken op de camera.
0: Ja.
2: En dan gaan we terug.
0: Je moet eigenlijk goed op tafel slaan, hè. Bij wie is Telenet, Proximus? Maakt allemaal niet uit,
2: Telenet.
0: Hoor.
2: Telenet. Ja, maar ik ben met een bewindvoerster, hè.
0: Ah, ja, ja, ja. Oké, snap ik.
2: Aanvragen, omdat ik verhuisd ben, hè.
0: Ja.
1: Ah, zo, ja. Ja, ja.
0: Maar ze moeten maar een keer goed op tafel kloppen.
2: Ja, dat wel, want het duurt een beetje te lang.
1: Ah, ja.
0: Dat is waar. Oké. Okay.
1: Voilà.
0: Goed.
1: Dus nu is het Leaving on a Jet Plane, Geert. Ook voor alle mensen die de komende dagen gaan vliegen.
0: Of al gevlogen hebben.
1: Of gevlogen hebben.
0: Of gevlogen zijn.
1: Ja, of helemaal gevlogen zijn van alles en nog wat.
2: Salem die gaat ook vliegen naar Spanje.
0: Juist. Ah.
2: Met de 10 zangers aan boord ook, hè.
0: Ja. Ah, oké. Okay. Dat is tof.
2: De zangers die gaan een dag voor ons vertrekken.
1: Ah ja, die moeten nog acclimatiseren en zo, nog soundchecken en die toestanden waarschijnlijk.
0: Oké, okay. Hey, tof. Tof dat we het nog horen. Ik ga jouw plaatje spelen, is dat goed?
2: Oké, ik ga het niet horen, maar ja, ik ga het in gedachten houden.
0: Oké, dat is goed. Hier komt hij aan. Onze Daniel mag ze aankondigen.
1: Voilà, Geert, speciaal voor jou. En hopelijk heb je heel snel internet. John Denver met Leaving on a Jet Plane. En jullie kunnen nog altijd bellen op nummer 02-6699-660.
0: Inderdaad.

0: Zo, dat was onze Geert daarnet aan de telefoon. Oei, ik heb vergeten om mijn knopje te drukken.
1: Ze wou mijn mond dood maken,
0: zie je? Ja. Zeg, Daniel, jij hebt nog het een en het ander te vertellen.
1: Ja, kijk. Jullie weten dat misschien nog niet, of wel. Op 21 november is er het grote Slagerfeest. Tofste feest. En we hebben daar vrijkaarten voor.
0: In Puurs.
1: Dat wou ik net zeggen.
0: Accent erop,
1: ja. Dus in Puurs, op 21 november, hebben we daar vrijkaarten voor. Als jullie bellen naar ons nummer 02-6699-660, kan je zo'n kaart vastkrijgen.
0: Ja, wel melden dat het kaarten zijn voor het Polonaiseplein. Ja. Ter waarde van 32 euro stuk. Dus dat is
1: al
0: niet niks.
1: Heel wat.
0: En ik moet eerlijk zeggen, mensen die vorig jaar geweest hebben, die waren iets verder verwijderd van artiesten op het Polonaiseplein. Maar ik heb de opstelling gezien van het podium dit jaar.
1: En ze zijn er kort.
0: Ja. Je staat er met je neus, boem, patat op. Je kunt er niet naast kijken. Dus het is zeker de moeite waard, die kaarten. Je kan bellen. 02-6699-660. Voilà. En wij moeten nog een verzoekje draaien.
1: Ja, onze vriend Guy heeft gebeld.
0: Ah, Gieke van Over Boularen.
1: Ja, inderdaad. Ja. En die wou een plaatje eigenlijk voor iedereen.
0: Ja.
1: En het is een knapje hoor. Halleluja. Ja. Van Pentatonix.
0: Pentatonix.
1: Tonix.
0: Ja, hij me daar in het begin veel doen achter zoeken achter die plaat.
1: Hebben ze gevonden?
0: Ik heb ze gevonden. We gaan ze draaien. Hier komt ze.

0: Amai, dat was nogal eens een plaat.
1: Ja,
0: hè?
1: En een mooi einde eigenlijk.
0: Ja, ja. Pentaton X. Yes. Het en halleluja.
1: Wij hebben iemand aan de lijn en die is, lijkt mij, super blij, want ze heeft gisteren mossels gaan eten. Ik weet niet dat daardoor is dat ze blij is, maar ze zal het ons gaan vertellen. Zie.
0: Goedenavond, mosselke.
2: Goedenavond, vriendin.
0: Ah, jij? Ik dacht dat wij... Danielle zegt tegen mij, hangt hier een mossel aan de lijn.
1: Wow. Dat is niet boos. Ze zegt weer dingen dat ik niet gezegd heb.
0: Maar ze waren goed, hè, Rooske. Ze waren lekker en dik, hè.
2: Oh, ze waren lekker.
0: Ja.
2: Ik heb gehoord dat je je zo gaan masseren.
0: Ik heb me goed gaan masseren. Een super chapeau voor dingen.
2: Oh, ze zijn gaan amuseren. Ik ben ze gelijk.
0: Maar hij kent mij, Rooske. Als ik ergens naartoe ga, amuseer ik me altijd, hè.
2: Ah, joh, maar je had dat ervoor gehad.
0: Voilà, maar ik moet echt toch wel een dikke chapeau voor onze Pascal Montelli met orkest. Het was prachtig, gewoon prachtig.
2: Oh, ik heb het een beetje gezien.
0: Schoon, hè?
2: Ja, amai. En hij was mooi gekleed.
0: Maar hij is altijd mooi gekleed, hè, Pascal.
2: Ja,
0: dat zijn zo de John, de Frank, de Pascal, die zijn altijd top afgeborsteld,
2: ja,
0: hè.
2: Ja.
0: Hans Larissa ook. Ja. En onze Jonathan, dat is zien hoe dat zijn moes hangt. Maar meestal ook wel. Goed, Rooske, vertel het een keer.
2: Ja, heel speciaal voor u, vriendin.
0: Dank u.
2: Voor Yves, voor Kelly, voor Marian, voor Tony en Nancyke. Voor
0: Jeremy.
2: Ligt Jeremy in de kliniek?
0: Jeremy in het ziekenhuis, dat weet ik niet.
1: Nee, ik heb er nog niks van gehoord.
2: Oei.
1: Ah, maar...
0: Anneke, die ligt in de kliniek, maar Jeremy, dat weet ik niet.
2: Ja, daar zeg ik niks kunnen meer. Nee, dat is wijn. Okay. Ja, ik zal zwijgen. Voor Johan de Radioman, voor u, Daniel.
1: Dank je wel, Rooske.
2: Voor Rudolf Stevens en lief vrouwtje Anjakke. Voor Fransken en Vrouwtje, voor Anneken en Goeiewetenschap, voor Cindyken, voor Wendy, voor Geert en Vivianneken, voor Katrientjen en Erik, voor Danny de Groot.
0: Katrien en Erik, die liggen in de zon voor het moment.
2: Ja, ik weet het, ze hebben mij foto doorgestuurd.
0: Man.
2: Ja, ze hebben gelijk, Erik de Valk. En Peggy.
0: Ja.
2: En voor Patrick de Groot. En voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen. En voor alle medewerkers van Radio Memory.
0: Dank u wel.
1: Dan heb je iedereen mee, hè?
0: Een hele boterham.
2: Een hele boterham.
0: En heb jij je gisteren een beetje geamuseerd?
2: Ja, ik zat bij Goed Volk.
0: Ik zat ook bij Goed Volk.
1: Ik ga niks zeggen.
0: Je weet, de Daniel was niet mee en dan amuseer ik me altijd goed.
1: en ik hou me dan in om iets te zeggen, maar nu...
0: Zeg maar, Danielke.
1: Ja. Ik dacht te zeggen, je zat bij Goed Volk, maar andersom weet ik niet dat zo goed was.
0: Hela. Jawel. Onze groep.
1: Ja, maar dat is een leuke groep, hè.
0: Ja, dat is een leuke groep. Goed, Rooske, wij gaan jouw plaat draaien. David van Dijk.
1: Na de nodige boodschappen, hè.
2: Ja, dat is goed.
1: En het is misschien iets meer helemaal voor ons. Een super lange nacht. Als ik dat heb, moet ik 3 dagen recupereren.
0: Oei.
2: Ja, maar ik heb spijt van dat liedje dat kan vervragen dat dat niet vindt.
0: En
2: dat is mijn boot vandaag, hè.
0: En hoe noemt hij een titel? Zeg dat nog een keer.
2: Al wat je zegt.
0: Al wat je zegt. Ook van David van Dijk.
1: We gaan een keer dieper moeten gaan zoeken. Vandaag.
0: Schrijf dan een keer op, Daniel. We gaan daar straks een keer naar zoeken. Het kan zijn dat hij in mijn inbox zit, want mijn collega stuurt mij net dat hij de inbox heeft aangevuld met de laatste nieuwe Nederlandstalige en top 40 hits, waarvoor mijn hartelijke dank Mario de Vries, die ook altijd klaar staat voor te helpen. En dat is toch wel plezant, hè, Rooske?
2: Ja, dat is waar.
0: We hebben toffe collega's.
2: Ja, dat is waar, dat is echt.
0: We hebben toffe collega's, dus...
2: Ja.
0: Oké, goed.
1: Rooske, bedankt voor de bellen.
2: Goedenavond en dank u wel.
1: Geniet nog van de muziek.
2: Ja, En ja, ja, dat zou ik dan weer doen, want straks is je man, hè.
0: Ah, ja.
2: Dat bel ik nog een keer, hè.
0: Ah, is goed. Ça va. Salutjes, hè.
1: Dag,
0: Rozeke. Ja, en wij gaan inderdaad die boodschappen draaien.
3: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hamme. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
4: Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: Een super lange nacht.
1: Ja, dat was het van David van Dijk. En Roosje, we hebben het gevonden, met pot vol koffie. Je hebt ons weer met een verkeerde titel opgestuurd. Hè. Het is niet al wat ik zeg, maar de juiste titel is alles wat je zei. En ja, en natuurlijk, dan vindt onze computer dat niet. Hè. Dat is, ja... Ziet het, dat is toch iets, hè? Maar we gaan ze straks een keer draaien. Voilà. Jij hebt nog iets te vertellen, Daniel.
0: Ja, wel. Je weet, een kleine 3 weken geleden had ik iemand uitgenodigd om mijn programma te doen.
1: Ja, dat was supergoed.
0: Ja, ik vond het ook een leuke avond. Ik heb ook al iemand...
1: Alan was dat, denk ik.
0: Alan, ja. En ik heb ook al iemand voor de maand november die komt. Maar de luisteraars die willen op vrijdagavond samen met mij programma doen, kunnen bellen of mailen naar Radio Memory. Mailen info@radiomemory.be en bellen naar ons nummer 02-66-99-660. En het is de bedoeling dat jullie gedurende 2 uur de plaatjes kiezen en dan hebben we een leuk gesprek samen over van alles en nog wat.
1: Ja, en dat kan bij heel veel DJ's, want wij staan open voor de luisteraars. Dus als je zegt van, daar wil ik wel een keer 2 uur muziek mee draaien. Niet op maandag, want dan is de stoel bezet door onze Daniel. Maar zo de woensdag of zo, of de vrijdag. Het mag altijd. Geef een seintje. We hebben ook nog andere collega's die s'avonds spelen. Onze Johan, die zal dat ook wel heel graag doen. Dus... ja, en ook in de live-programma's. En mocht je zeggen van... Goh, ik wil nu eens graag met ons Cindy draaien. In u vraagt wij draaien. Wel, de deur staat ook open.
0: Ja,
1: dat
0: inderdaad.
1: Is een leuk verzoekersprogramma. En wij zoeken nog altijd artiesten, zangers. Er komen er binnenkort nog veel. Hè. Mm-hmm. Met Larissa is jammer genoeg verzet moeten geweest worden. Maar er komen er nog. En dan is dat wel super tof als je een zanger aan de lijn hebt. Dus als je je geroepen voelt, en ik doe een oproep naar onze... Zijn de naam ontstapt mij weer. Velde Dik vrijdagsochtie. Zie. Allee, help mij nu toch?
0: John Dennis?
1: Nee. Allee, god. Ja,
0: Kas met gaatjes.
1: Nee. De laatste artiest op ons feest. Zie het? Voilà. Het is al evenveel appelmoes als bij mij. Jordi van Net. Ja, van Net. Dus als Jordi, als je graag eens mee programma maakt, zaterdag van 10 tot 12, altijd geroepen. John Dennis, Frank van Damme, iedereen
0: die zich... De Frank en de John, die hadden dat al een keer beloofd op de maandagavond mee te komen. Hè?
1: Ja, klopt. Onze Frank gaan we een keer aan zijn neus moeten trekken, want die ging aan op zijn, de maandag.
0: Ja, ja. Of aan zijn oren, dat is liever.
1: Aan zijn neus. Oké, we gaan een beetje muziek nog maken. Het volgende plaatje.
0: Is eentje van Rob de Nijs en best wel een leuke. En hij heeft het over Dag, zuster Ursula. Een best zo wat country-achtig, wel een opgevende plaat om op een maandagavond te draaien. Vergeet niet te bellen naar 02-66-99-660.

0: Ja, we hebben hier gisteren zo een trucje geleerd. Ja. En als dat moet gaan, dan gaat dat niet. En als dat niet moet gaat, dan gaat dat wel. Dus, voilà.
1: Ze kan ook knoeien. Hè.
0: Wie? Wie? Maar
1: met een micro
2: staat weer niet op.
0: Wie zegt dat?
2: Nu pas.
0: wij hebben nog iemand aan de lijn.
2: Ja, ook een trouwe luisteraar. Hè.
0: Ja, ja.
2: Dag, Franske.
3: Dag.
0: Goedenavond, Franske.
3: Dag, zeg.
0: Bolleke de Beer, hoe gaat het mee?
3: Dat muziek dat je nu speelt, dat is het grootste muziek dat al geworden is. Dat trekt op niks, Franske.
0: Hoe, dat trekt op niks?
3: Nee, precies dat ik in een begrafenis zit. Nee, bij mij niet, echt lief, hè.
2: Allee.
0: Jong, dag zuster Ursula, dat is toch geen begrafenismuziek?
2: Nee, hij heeft het over Conquest of Paradise.
0: Ah, deze bedoelde.
2: Ah.
0: Ja. Ah, ja, maar ja, dat heeft een Daniel gekozen.
3: Nee, weet je wat een mooie plaat is? De Shadows, Apache.
0: Ah, dat is waar. Ah, wacht, zie, kijk, wacht.
2: Kijk, we gaan wacht, ze gaat direct zoeken, Franske.
0: Ik ga gewoon het een en het ander gaan doen, zeg. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Wacht, hè. 3, 2, 7. Voilà. Is dat beter, Franske?
3: Ah, dat is toch verre zonder.
0: Ah ja, maar ja, geeft dat nu, ja.
3: Vandaar is dat niet mooier is.
0: Maar dat ander, dat doet mij denken aan dinges. Allee, die met zijn boot daar... Christopher Columbus.
2: Het is daarop gebaseerd.
0: Ja,
3: hè. Dat hoor ik niet graag. Maar die vroeg ook Mozart. Zeg, ah, nee.
0: Oh, Mozart ook zo. Zeg, maar Franske, je moet niet leren luisteren naar andere muziek ook. Want anders is uw venster te klein.
3: Nee. Ik moet die andere zangertjes nemen. Ik hou van Boy Prins, van Corrie Koning, van Elvis, van Tom Jones, Albert Humperdinck. Die oude zangers, die nieuwe zangers, die heet, daar weet ik niks verder.
0: Ik heb een hele tip voor u. Zet die allemaal op stiek en laat dat constant draaien. En dan heb je een dan goede muziek.
3: Ik heb die, hè.
0: Voilà. Goed, doe maar een keer de groetjes.
3: Ik ga de groetjes doen, jullie beiden.
0: Dank u.
3: Aan de neef, aan Kelly, aan Marianneke.
0: Ja.
3: Aan mijn broer Dolf en Anjakke.
0: Mm-hmm.
3: Aan Anneke, maar ik ooit niet vergeten, dus die is vandaag thuis.
0: Ah, is ze naar huis gekomen?
3: Anneke is thuis.
0: Ja. Ah, dat is goed. Heel blij.
3: Hoor. En aan Jeremy, aan Vivian,
0: ja.
3: Aan Geertje, Tony Nancy, aan Jan de Radioman, aan Roosje, aan Cindy, aan Katrien en haar familie.
0: Ja.
3: Nog je nog aan Danny de Grote. Ik ga zeggen, alle luisteren, alle medewerkers van de Rijdenbans.
2: Ah, verlassie, dan net dus allemaal, hè, Franske.
3: En nu ga ik Hilleke laten zoeken achter een plaatje. En van Bobby Prins, Hilleke.
0: Ja.
3: Het is zoek achter een mooie plaat van Bobby Prins. Het is te laat.
0: Het is te laat?
3: Ja.
0: Is dat voor mij? Is te laat voor mij? Wacht,
3: ga maar niet op antwoorden. Je moet wel het maar sluiten.
0: Het is te laat.
2: Het enige wat ik weet van het is te laat, Franske, als mijn ouders zeiden, Daniel, je bent te laat thuisgekomen gisteravond.
0: Het is te laat. Het is te laat.
3: Dat is een oud ding van Bobby Prins. Spotify staat, dat weet ik.
0: En dat zou moeten van Bobby Prins zijn.
3: Ja,
0: het
3: ja,
0: is te laat. Zeg, die heb ik hier toch wel zeker. Ik ga ze draaien voor u direct na de reclame. Is dat goed?
3: Oké, dat is goed. Oké.
0: Bedankt, hè.
2: Franske, salukes, hè.
0: Dikke knuffel. Ja. Dag. Voilà. Ah, onze Frans is geen gemakkelijke, hè.
2: Nee, maar het is eigenlijk een Bobby Prins liefhebber, hè.
0: Ja, maar van met een Apache en met een Conquest of Paradise. Ik zat nog een keer op met een boot.
2: Ja.
0: Kennen wij die film gezien, 1492?
2: Ja.
0: Oh, dat was een prachtige film. Prachtig.
2: Maar de... Conquest of Paradise, de film daar rond. Ja. Want dat is de filmmuziek is ook heel mooi.
0: Heel mooi. Goed, wij gaan een beetje reclame draaien en daarna komen we terug.
2: Dan is het niet te laat.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland. Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476-88-56-54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
6: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Oeh, dat heeft pijn aan de oortjes.
1: Ja, mij. Als uw tanden krassen.
0: Ja, mij.
1: Dat was onze Bobby Prins. Echt een heel mooi plaatje, Franske. En het is te laat. Deze.
0: Van Kate Bush. Running up that hill, de berg op.

0: wel een speciaal iemand, die Kate Bush. Van dat speciaal haar zo.
1: Ja, het was zo'n wat punksterachtig. Ja. Zo, ja.
0: Ja, ja, ja. Zeg, de volgende, dat is eigenlijk Lieke van Onze Nief. Ja, want als die je poetst, dan doet hij altijd zo'n handdoek met knoopjes op zijn kop. En dan is hij bezig met zijn borstel. En dan vraagt hij me altijd dat ik deze lieken opzet. Dus wie weet, als ik deze lieken opzet, gaat hij misschien poetsen.
1: Ja, maar langs de andere kant kan ik begrijpen met I want to break free.
0: Ja, jongen, het sterft thuis, hè.
1: Ja, oké. Okay. Dus Queen, I want to break free.
0: Ja, ja. Met zijn borstel en zijn stofzuiger. Jammer genoeg leeft die man ook al een lange tijd niet meer.
1: Ja.
0: Maar zijn hit, die blijft eeuwig. Hier is hij, Freddie Mercury. En I want to break free.

0: In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om ketenschoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall & Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsden nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Bergs heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Bergs vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

0: je nog aan mij?
1: Nee, nee, nee, ik denk niet aan u. Oh. Dat is al een keer een nachtmerrie als ik aan u denk.
0: Deze was speciaal eigenlijk voor collega Rudolf.
1: Ja, ons Wiltura-momentje, hè?
0: Ja, die is zot van Wiltura. En eigenlijk de volgende ook. Want regelmatig tijdens mijn programma vraagt hij er eentje aan van ABBA.
1: Ja, het is niet zo welke materie maar. Hè. Nee. Mensen kunnen nog bellen. 0266-99660. Dan krijg je onze David aan de telefoon. Onze Daniel.
0: Zeg, hé, wat is het vandaag?

0: denken aan de eerste film van Team Spirit.
1: Ah ja, ja, klopt.
0: Het eindigt met dat liedje en ik vind dat een heel
1: maar
0: mooi
1: Maar eeuwig liedje. Jong. Eerlijk, ik zou het niet willen zijn.
0: Ja, maar het is de gemoedrust. Je kunt je eeuwig jong voelen.
1: Ja,
0: sommige
1: dat wel.
0: Dan voel ik mij zo niet, maar bon.
1: Maar ja, je hebt je jong voelen en je hebt jong zijn. En sommige mensen voelen zich jong, maar ze zijn oud. Oké, we gaan even luisteren. We hebben iemand aan de lijn.
0: Uw zusje.
1: Oh ja, mijn zuster. Dag, zuster.
2: Ja, dag, zuster. Ça va?
1: Ja, met u?
2: Ja, zeker, hè. Ja.
1: Zeg, wat heb je nu in Spanje weer opgeraapt?
2: Ik heb niks, jong.
1: Die Alberto, die komt van Spanje, zeker?
2: Dat is niet waar. Dat is niet waar, jong. Dat is iets wat dat even de moment bij de jeugd in is, nou. Ah,
1: in
2: hoe neem je een tijd, hè, manneken?
1: Het is wat ik zei, hè. Forever jong, maar dat ik mij jong voel, maar niet ben, voilà. Dus
0: ja, eigenlijk voelde je nou taart?
1: Nog niet. Binnen een paar dagen wel.
2: Gezegd,
1: nu nog niet, maar binnen een paar dagen voel ik mij oud. Heel oud.
2: Ja, jong. Dat komt stilletjes dichterbij.
1: Ja, zegt er mij van.
0: Als je van tram verandert...
1: Nog 10 dagen en ik kan
2: gaan...
1: Nog 10 dagen en ik mag een andere voordeur hangen, jong.
0: Oei.
2: Ja,
0: en welke kleur gaat die voordeur hebben? Weet je dat al?
1: Blauw.
0: Blauw. Ja,
1: blauw. Immers blauw.
0: Ja.
1: Zeg het een keer, Marianneke.
2: Ja, ik zou ik de groetjes willen doen aan jullie daar in de studio.
1: Ja.
2: Aan Rozeken. Aan alle medewerkers van de radio, want dat zijn er al te veel om op te noemen. En dan voor de rest, Kelly, Yves, er zitten ook tussen de medewerkers, maar allee, ja, dat is nog een specialeke, hè, ons Kellyken. En dan, iedereen die aan het luisteren is, denk ik.
1: Ja.
2: Voor de rest, Rudolf, Anja, Franske, Geert, Franske en zijn vrouwken, Geert, Vivian,
1: Rozeke.
2: Die heb ik al genoemd in het begin. Okay. Rozeke vergeet ik niet. Hè.
1: Oké.
2: Nee, ik denk dat ik verder rond ben, zeker. Ja.
1: Kun je dat niet,
2: aan, aan iedereen die nooit een plaatje krijgt, eigenlijk. Voilà, daarmee ben ik zeker niemand vergeten.
0: Ja, voilà, zie.
2: Voilà. En ik zou graag een keer dat plaatje horen van Alberto, hè.
1: Van Alberto?
2: Alberto,
1: Alberto. Ja. Alberto.
2: Alberto.
1: Ah ja, dingen zegt dat toch altijd.
2: Van Alberto Vermicelli.
1: Ja, voilà.
0: Ja.
1: Het is niet Alberto, het is Alberto.
2: Ja, inderdaad.
1: Allee, ik ben daarvoor geen goeie, maar allee, dat is in Samson en Herta. Ja, alvast.
2: Ja, ik ook niet. Dus.
1: Maar ja, begin daar terug naar te kijken, naar Samson en Gert.
0: Ah, wel, begin nou, ja,
2: mijn
0: kind te worden.
2: Dan worden we weer kindjes, hè.
1: Is dat zo? Jij kunt er al van meespreken, hè, zus?
2: Nou, wij zus, erom, dat ik het zeg, erom dat ik graag Alberto wil horen, hè.
1: Ah, ja. Zeg, en maak een keer wat reclame voor jullie... Maak een keer een beetje reclame voor jullie tractoren, want binnenkort zijn ze weer op de baan, hè.
2: Inderdaad, 29 december gaan we weer de baan op met de kerstlichtjes, met de tractors. Maar er gaat nog wel een spotje komen. Dus ik ga dat heel binnenkort werk van maken. En dan gaan de mensen dat wel horen.
1: Ja, maar jij begint al vroeger rondrijden, hè? Klopt, hè?
2: Oh ja, maar ik ben gans de maand weg. Eigenlijk al van eind november.
1: Van eind november,
2: oké. Eind november, dus gans de maand december, alle weekend, vrijdag, zaterdag, zondag.
1: Ja.
2: En de laatste week tussen kerst en nieuwjaar, alle dagen. Voilà. Ja.
1: Zeg, Yves, blijf van mijn kezekes. De Yves komt hier bij mij staan en pikt trek met kezekes. We kunnen niks mee aanvangen. Zeg maar, welke gemeenten, welke steden gaan jullie allemaal aandoen? Weet je daar al een beetje van?
2: Oei, waar ga ik overal naartoe? Naar Bever, Bogaarn, Herzelen, Oosterzelen, Londerzeel.
1: Londerzeel? Amai.
2: Ja, Ternap. Wat nog? Leden.
1: Amai, amai.
0: Ja, schik is de moeite.
1: Zeg, Daniel, weet je nog, wij zijn al een keer mee geweest zo met een kar. Zeg, Marian, kun jij dat voor ons arrangeren? Dat wij zo die kar voor Radio Memory alleen hebben en dat we dan vandaar zo kunnen van alles dingen doen? Zo.
2: Ik ga mijn best doen.
1: We hebben plannen. Ik zal u dat nog later vertellen in een privé-telefoontje. Ça va? Oké, wij gaan jouw plaatje draaien, die je wou, hè. Allee, ja,
2: want dat ga je dan ook wel veel horen, hè, tijdens de kerst.
1: Ja, alleen vooruit. Kan er niet aan doen.
0: Maar, kijk, ze kan wel stopsels in haar oren steken, want ik vond het wel een leuke. Ik heb haar kunnen overtuigen, want anders zou het niet geweest zijn.
1: Allee, hier is zij. Alberto en Ono, mag ik je toyboy zijn?
0: Salutjes.
2: Salut.

0: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 20:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476 88 56 54 of info apenstaartje schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.
6: Goeie avond.

0: Voilà, de Shadows. Nog altijd voor ons een bolleke de weer.
1: Ja, ja, maar subiet gaan we toch nog een keer een ander keer zetten. Hè.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar jij van de koppige steen deze, voilà.
1: Ja, ik weet het.
0: Ik wil geen ruzie met ons bolleken. Hè.
1: Maar bolleken gaat dat ook leuk vinden.
0: We hebben nog iemand op antenne. Goedenavond.
2: Goedenavond, Tille. Goedenavond, Daniel.
0: Goedenavond, Anneke. Genezen?
2: Nee.
0: Maar dan wel thuis.
2: Ja.
0: Ah, ah. Ja. Zeg, dat is een lelijk beestje, hè? Die pneumokokken. Ik zeg nu maar.
2: Ja, dat is een lelijk beestje, manneke, dat is. En moe, moe, moe, moe.
0: Ja, snapte nu waarom dat ik in coma gegaan ben, Anneke? Ik had en COVID en die pneumokokken en daarop bovenop nog ARD. Dus...
2: Ja, voilà.
0: Dus dan is het normaal dat je in coma valt. Dus dat is een heel lelijke beestje, maar weet je dat je je daar kan tegen vaccineren?
2: Ja, dus morgen moet ik alleen een afspraak maken bij een neusdokter, dus ja.
0: Ja, ja. En ik roep ook alle mensen die, allez, zeker boven de 50 zijn, laat u alsjeblieft vaccineren. Het is maar een prikje, je voelt er amper iets van. Kost u wel, ik geloof in de 70 euro, maar dat pakt erbij. Maar dan zijn ze beschermd en dan word je echt, je wordt daar echt ziek van, Anneke.
2: Ja, ja, zeker weten. Zeker.
0: Voilà. Maar ik ben heel blij dat je snel beter bent, want allee, hij heeft u precies nog niet zo heel diep te pakken gekregen. Dus jij bent toch een sterke madame, hè?
2: Ja, ja, maar ik ben een vechter, hè.
0: Jij bent een vechter.
2: Ja, okay. Ik ben een vechter.
0: Ja. En jij wou de groetjes doen. Alsjeblieft.
2: Je moet positief altijd blijven.
0: Ah, dat is een feit. Dat is een feit.
1: Dat doen we altijd.
0: Dat is een feit. Want onze Daniel is daar aan het proebelen. Zeg een keer, Anneke, voor wie wou jij de groetjes doen?
2: Ik wil de groetjes doen aan jou.
0: Dank u.
2: Ja. Daniel natuurlijk.
0: Ja.
2: Cindy, aan Rozeke.
0: Ja.
2: Nou ben ik aan het bezig. Ons Katharine en mijn Storenbink natuurlijk.
1: We zijn hier.
0: Die liggen in de zon, hè?
2: Anja, aan mijn maatje Rudolf. En een dikke merci voor de steun. En alle dagen hun telefoontje. Ha. En ook, belangrijk, alle dagen heeft Knuffelbeerke, Bolleke de Beer, mij gebeld en mij gesteund.
0: Dat is wel tof, hè? Dat is
2: ja,
0: tof.
2: Dat is
0: tof.
2: Zo. Dat zijn vrienden, echt.
0: Ja, ah, ja, natuurlijk. Dat is, ja, zo zijn vrienden, hè, Anneke. Dat moet zo, ja, vinden jullie, ja, dat moet zo zijn?
2: Zo moet dat zijn. Ja, en dat zijn de echte, hè.
0: Dat is waar. En ik ga onze Daniel een keer zeggen dat hij moet beginnen zwijgen, want dat maakt zoveel lawaai dat ik u eigenlijk niet meer hoor. Ja, was jij al rond, Anneke? Want ik kon niet volgen. Ah, ja. Zoals de Bolleke de Beer. Ik denk dat je ver rond was, hè.
2: Ah, wel ja, maar dan voor het ganse team van Memory.
0: Dank u.
2: Voilà.
0: En jij wou een plaatje van Rudolf Stevens en van 's morgens tot 's avonds. Ja. Oké. Okay. Ja. Goed, dan gaan we zo dadelijk draaien. Ja.
2: Voor ons Bolleke de Beer, hè.
0: Ja, ja, ja, dat gaan we zeker draaien. Anneke, bedankt om te bellen.
2: Graag gedaan.
0: En tot de volgende. Groetjes.
2: Ja.
0: Dag.
2: Groetjes.
0: Dag. En ik kijk even heel boos naar onze Daniel. Want er hangt nog iemand aan onze lijn. Goedenavond. Hallo.
3: Daar in de studio.
0: Oei, daar is ze. Oei. Dag Rudolfke, alles goed met jou?
3: Als ik wil Tura horen, weet, hè, dan bel ik achteraf. Hè.
0: Ah ja, dat weet ik, dat weet ik. Het was eigenlijk voor u gedraaid en dan nog een abakken erachter.
3: Een abakken, of voilà. Dus, en nu heb ik eens iets totaal anders gevraagd.
0: Ah, hij heeft het mij nog niet gezegd.
3: Ja, Brian Adams.
4: Maar ik moest zwijgen.
3: Everything I do it for you.
0: Hola.
3: Hela.
0: Dat is een plakker, hè?
3: Ja, ja. Dat heb ik je speciaal aangevraagd, omdat ik weet. Dus we zijn blij dat ze thuis is voor ons Anneke, die we net hoorden. Dus, en dat krijgt ze aangeboden vanwege mij en vanwege Anja. Dus, omdat dat een van haar topfavoriete nummers
0: is. Is dat juist? Allee, vooruit.
3: Ja,
0: dat is
3: ja, ja.
0: Dus, wel goed, hè?
3: Daarom heb ik een Brian Adams. En ik had Wiltura toch al gehoord. Ik had Abba al gehoord. Dus,
0: Ja, weet je wat er ook mooi is van hem? Have you ever really loved a woman? Dat vind ik ook een
3: heel. Ja, maar die man heeft veel mooie nummers, hè?
0: Ja, ja, ja. Heel veel.
3: En de Summer 69 is ook een hele mooie. Dus, Ja, pas op, ik smaak wel eens een keertje andere muziek ook. Hoor,
0: dus. Tuurlijk, maar dat weten we wel, dat weten we wel.
1: Ja, ik hoor dat.
3: Want je weet in de tijd ook dat plaatje van Ringgold, Dryclans di Mangione, hè?
0: Ja.
3: Dat is ook een hele mooie, hè? Dat verwachten de mensen niet van mij, zoiets.
0: Dat is waar, dat is waar.
3: En gelijk dat liedje daar, hoe noemt ze, mag je bijna haar naam vergeten? Knock, knock, knocking, knocking, knocking, knocking on the door.
0: Amy... Amy... Amy, nog eens. Wacht, ik ga het zoeken.
3: Ja, ja.
0: Knocking...
1: Ja, ik ontsnap mij ook.
3: Knocking, hè. Dat is je toppit in.
0: Ja, Amy... Potverdek, hè. Het is een Amy, dat weet ik. Is het niet Amy McDonald?
1: Nee, het is...
3: Dat is ze niet, het is iemand anders.
0: Potverdek, nou, ik moet dat hier vinden.
3: Zoek dan een keer op van een andere keer.
0: Ja, dat is goed, gaan we doen.
3: Dus, wel, maar dan ga ik de groetjes doen aan jullie twee in de studio.
0: Dank u.
3: Ik breng ze dan ook over aan al mijn radiocollega's. Ons Rozeke mogen we natuurlijk niet vergeten. We hebben de Geert ook al gehoord. Bolke de Beer, hè?
0: Och, en ze zijn een zaak vandaag. Wat heb jij daarmee uitgestoken?
3: Ik denk dat het gemis is dat hij te lang niet meer heeft gezien.
0: Oh, juist.
3: Dat wordt hem zo'n beetje gekend als een beetje pissnijdig, hè?
0: Zeg, was dat niet Amy McDonald?
3: Nee, het is niet Amy,
1: want die is relatief jong.
3: Nee, niet Amy McDonald. Knocking, ja, maar... Knock.
0: Ja, ja, ik hoor het nog zo voor mij. Knocking on the door. Ja, ja, ja, ik hoor ze. Je zet mij aan het zoeken, zie je, maar ik ga dat hier direct een keer gaan opzoeken.
3: Wel, dat is goed. En dan ga ik er wel even met de groeten verder doen. Dus aan ons Rozeke, ik ben dan Geert ook al even gezegd, aan Bolleke de Beer. En vooral dat we heel blij zijn dat ons Anneke thuis is.
0: Ja, natuurlijk.
3: Dus dan zeggen we aan ons Anneke een spoedig herstel toe.
0: Ja.
3: En dan doe ik de groeten verder aan iedereen, aan alle luisteraars. Want zo kunnen we absoluut niemand niet vergeten. En die groetjes komen vanwege mezelf natuurlijk. En vanwege mijn vrouwke Anja dus. En... voor de rest zou ik zeggen, wens ik iedereen nog een hele mooie en fijne maandagavond toe.
0: Dat is heel lief van jou, Dolf. En wij wensen dat ook voor jullie, natuurlijk.
3: Ah, wel. Dus wij gaan gewoon mee verder genieten. En ik zou zeggen, voor al die mensen, dat mag ik wel zeggen, Hilde, dus voor al die mensen, want ik ben er super blij mee.
0: Ja.
3: Ik had het nieuws van Freddy ook gekregen en Claudine, dus dat mijn nummer zo goed loopt op Spotify. Dus ik zou zeggen aan al die mensen die mijn nummer vaak beluisteren en al die mensen die het aanvragen, ik zou zeggen een dikke merci, want dat hebben wij als zanger natuurlijk nodig. Hè. Als de mensen onze muziek niet draaien, ja, dan zijn we er natuurlijk ook niks mee. Hè.
0: Nee, dat klopt.
3: Dus ik zou zeggen, en dat wil ik toch nog een keer aan al die mensen dus een woordje van dank dus voor elke mail, want het is altijd afwachten, wat gaat het nummer doen? En ik had nu eentje aangedurfd van Willy Sommers. Ik zeg, ja, dat is misschien een beetje, maar het wordt goed gesmaakt, ik zal het zeggen.
0: Allee. Dat is goed. Maar hij is ook aangevraagd door Anneke. Een vraagje, weet je wanneer onze Jeremy zijn nieuwe hit uitkomt?
3: Dat is allemaal onderweg naar Spotify. En we wachten dus nog op groen licht. Dus ik zou zeggen, dus zodra het op Spotify komt, wordt dat nummer dus verspreid. Hè? Dus...
0: ja, super. Dat was goed.
3: Alles is vertrokken.
0: Super. Voilà. We kijken er naar uit. Bedankt voor te bellen. Hè.
1: Fijne avond. Hè.
0: Groetjes. Dag.
3: Dag.
0: En wij moeten twee plaatjes draaien. Rudolf Stevens van 's morgens tot 's avonds. En dan Bryan Adams.
1: I do it for you. Everything I do, I do it for you van Bryan Adams.
0: Hier zijn ze.

jouw lieve lach, hoe zal ik je vergeten? Van 's morgens tot 's avonds moet ik aan je denken. Zelfs de wind door het raam.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: Tan.
1: Oei. Jij moet mee gaan doen zo aan, voor een film te maken of zoiets. Ja,
2: geluidtechnicus.
1: Ja, uit wat kwam die film, dat liedje nu weer van Apache? Dat was een cowboyfilm, hè?
2: Goh, ik denk niet dat dat echt uit een film is.
1: Jawel.
2: Zijn we daar zeker van?
1: Was dat niet de bol...
2: Het is niet The Bad, The Good and The Ugly. Ja. Die is het niet. Nee. Ik denk niet dat dat echt uit een film kwam.
1: Wel, we gaan dan een keer aan Chat GPT vragen.
2: Maar misschien zijn de luisteraars die dat weten. Hè?
1: Ja, mogen dat altijd laten weten.
2: Weet dat misschien. Katrien weet dat misschien.
1: Maar Katrien zit in Spanje.
2: Ja, maar ze was toch niet aan het luisteren in Spanje.
1: Ah, dat weet ik niet.
2: Ah, wel.
1: Het is duur voor het eten, hè. Die man zit op restaurant, hè. Wij zitten hier bij ons boterhammetjes.
2: Aan het aperitieven.
1: Ja, ze hebben groot gelijk.
2: De Seves hadden we het over Knocking van Amy. Maar het had eigenlijk niks met Amy te maken.
1: Ja, maar waar kom ik aan die Amy? Want...
2: Ja, maar jij komt van tijd met veel dingen.
1: Gaan we beledigend doen, Daniel. Ja. Oké, ik zet je micro toe. Gedaan met klappen. Voilà. De volgende plaat was deze speciaal voor onze kameraad. Voilà, zo doen ze dat bij ons. Voor onze kameraad, de Rudolf en Double Vision.
2: Het is een bril, hè. Double Vision.
1: Kieken. Come on, come on. Yeah.

0: Het liegen is gedaan. Double Vision was dat en Knocking.
1: En genoeg geklopt, hè, Hilde, vandaag.
0: Ja, amai, maar ik ben toch blij dat ik het nog een keer teruggehoord heb.
1: Het was al lang geleden.
0: Het was al een poosje geleden, hè. Ja, met dank aan onze Rudolf. Goed, wat gaan wij nog doen vandaag? Ik denk dat het tijd is voor ons om ons schub af te kruisen, lukt dat ze zeggen.
1: En de Johan zijn plaats vrij te maken, hè.
0: Ook al. Maar ik zit hier... Ik heb een liedje in mijn kop. Zie, je gaat dat zien. Hè. En als we dan toch in dezelfde dingen willen blijven...
1: Maar zouden we dan niet rustig afscheid nemen?
0: Nee. Goh, maar ik weet nu niet welk van de twee dat is. Ik ga deze pakken. Ja. Jij hebt het altijd... Misschien straks nog een stukje van John Terra, dat ze me zien. Maar we gaan eerst dingen draaien. Da Boy Tommy en Halloween.
1: Allee, lieve mensen, tot vrijdag.
0: Ja.
1: Met goede muziek.
0: Muttefe. Dat is een muttefe. Ja, dat is ongelooflijk. Aan iedereen die geluisterd heeft, die gebeld heeft, de vele mensen. Aan alle
1: fijne
0: zieken,
1: avond.
0: Spoedig herstel. Ook de groetjes en spoedig herstel aan een van onze collega's. En aan iedereen, zou ik zeggen.
1: Ja, inderdaad. En we maken plaats voor Johan de Radioman.
0: Ja, en die... komt met muziek van de jaren stilletjes. Maar het is wel schone muziek.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar hij gaat die in John Terras even draaien.
0: Dat weet ik nog
1: niet. Wel.
0: Oké. Okay. Goed. Groetjes mensen. Tot morgen tussen 6 en 8. Dag. Doei.

0: In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om ketenschoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall & Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsden nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Bergs heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Bergs vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland. Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je

0: Yorum bir kaçırdı. Çok güzel bir tekrar. Thank you.
1: Elkeen, een goede avond toegewenst. Welkom hier bij Radio Memory, live vanuit Galmaarden. Eerst en vooral een dikke merci voor onze programmatie van daarnet, samen met Daniel en ons Hilde. Hebben zij de muziekdoos gepresenteerd. En ik ben begonnen met eentje van Brian Ferry, Let's Stick Together. Telefoonbeltje, moet hem maar even wachten, maar we gaan eerst eentje op u loslaten. La Primavera van Sash.

Jullie horen het, een instrumentaaltje, maar Kees zei wie er dan dit aan de beurt was. Dat was Toe Fabiola met Freak Out. Onze Geert heeft een plaatje aangebracht. En ik mocht niet kiezen vandaag. Wel Geert, ik hoop dat het volgende liedje je aanstaat. En hij draagt het op aan alle luisteraars en aan alle mensen die jij kent. Ik heb eentje geprogrammeerd. Kleinkunst is deze soort muziek. Boudewijn de Groot met Meester Prikkebeen.

0: zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476-88-5654 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
1: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nodi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. Twee dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.

We hebben op dit moment ook een aanvraag gekregen van een heel mooi liedje. Dat is de volgende. Dat is eentje van... Van wie? Wow, Rikke Nelson. Op aanvraag van ons Bolke de Beer, anders gezegd ons Ganske. En hij vroeg aan, hoor iedereen, hallo Marie Lou. En wel, Ganske, veel plezier ermee.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

En wel, beste mensen, ik heb nog een aanvraag. Ik heb van ons Rooske uit Assen. En bij haar mag ik altijd kiezen. Ik heb vandaag eentje gekozen van Roland Keizer, die ze opdraagt aan iedereen dat ze kent en alle medewerkers en luisteraars van Radio Memory. Roland Keizer met Santa Maria.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goeie avond.

Dat zijn mensen die kunnen tellen, hè. 1, 2, 3, 4 en dan 5, 6, 7, 8. Dat was natuurlijk groep Steps. We naderen langzaam de tijdsen van 21 uur. Ik heb er nog twee klaarstaan voor dat tijdsen, zoals men zegt. Dat is eentje van Robbie Williams, Angels en dan Henk Wijngaard. En ik hoop dat u dat ook gezien heeft op YouTube. Is er een soort televisieuitzending van zijn, ik denk, 50 jaar zangcarrière. Maar goed, maar kijken. Alle liedjes komen erin terug. Ik heb het onlangs kunnen bekijken. Het is echt mooi. We gaan er alle kopjes loslaten en we zijn er terug na het uitzenden.

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hamme. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaard de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Johan de Radioman.
5: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

Enkele minuten na 9. Allemaal welkom in het tweede deel van Souvenir Souvenir voor deze maandag. Maandag. Welke datum? Het gaat allemaal zo rap. 24. Nee. 24 niet, dat is de temperatuur. 12 oktober natuurlijk. Van 2026. Nog een tiental weken en we beginnen al het jaartal 2027. We zijn begonnen met het wondermooie Ik hou van een nummer In Dreams van Roy Orbison, de man met de donkere bril. En als je een verzoekje wilt aanvragen, mag dan natuurlijk op het welbekende nummer 0266996660. En uw vraag komt te blijven tot 22 uur minstens. Stay, want dat is eentje van Udo.

Daarnet was het een nummerke speciaal voor onze politiekers. Want zij houden meestal niet hun belofte. En ze mogen beloven wat ze wilt of wat ze willen. Meestal doen ze niet wat ze beloven. The Promise You Made van Kok Robin. Misschien een lesje voor onze Bart. Ik ga niet zeggen welke Bart dat is, maar jullie weten natuurlijk, er is maar één Bart. Een verzoekje nu, want je hoort op de achtergrond dat straks hebben we een telefoontje gekregen uit Galmar, dat is hier niet ver van waarschijnlijk, van een zekere Ludovic. En hij vroeg een plaatje van een zekere Lee Marvin, die hij opdraagt aan iedereen die hij kent. En ondertussen weet ik wie het is. Het is een heel sympathieke persoon. Hij was born under de Afwonderingstaar. MUZIEK

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Winnie Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Dat was er eentje van Coldplay. De volgende is eentje van de Wiltura. Het Wiltura-momentje. En iets dat we misschien soms een keer moeten doen. Afhankelijk van waar je bent en dergelijke meer. Horen, zien en zwijgen. Wiltura.

Dat was een liedje voor onze zoete bekken. Suiker, suiker, suiker en nogmaals suiker. Dat vind je overal. In chocoladepudding, in brood, in taart, in pralines. Overal vind je dat. Dus een speciaal liedje voor de mensen die suiker graag hebben in hun leven. Maar niet te veel, hè. Want dat kan de gezondheid schaden, zoals men zegt. Zijn er toevallig juffrouwen, dames, die de volgende voornaam hebben? A-N-I-T-A. Anders gezegd Anita. Dat is eentje van Costa Cordalis. En dan gevolgd door eentje van Connie van den Bosch voor de reclame. En die dat waarschijnlijk niet bestaat, toch niet voor mijn portemonnee. Paleis met gouden muren.

0: Kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

Dat was er eentje van Dalida. We zijn langzaam aan het einde gekomen. Oh ja, maar ik weet dat gaan babbelen, zei het, Dalida. Laat me ook een keer babbelen. Dat was Dalida. Die zei dat ze op iemand aan het wachten was. J'attendrai. En we gaan langzaam afscheid nemen. Want we naderen het tijdstip van 22 uur. Anders zegt 10 uur p.m. Eentje van Dana Winner. Regen van geluk. En het geluk hebben we soms eens nodig. Is het niet. Dan eentje van Daniel Balavan. Le Petit Lolo. En dan gaan we afscheid nemen met eentje van Demis Roussos. En die zegt, follow me, volg mij. Ja, je mag mij volgen als ik naar huis schrijf, maar morgen ben ik er terug. Van 1 tot 3 met de mooiste muziekmix. Blijf luisteren naar Radio Memory, want we zijn er 24 op 24, 7 op 7. Ik zeg aan elkeen, zalige nachtrust en tot morgen. Tada!

0: uur met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.
3: Radio.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Tiro de lero.

go any higher than that. Let's go down.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.